0: Het is 3 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Een hele goede nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
2: Goedenacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage. En laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.

Scott McKenzie en San Francisco 1967 op 12 augustus stond het in de hoogste regionen in de Europese hitlijsten. Ja. Goedemorgen, het is vandaag weer zover. We zijn er weer met Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. Ja, de 12e augustus alweer. Hè? Jongens, jongens, jongens. Ja, het zou je maar gebeuren. Je bent magneetvisser. Je bent lekker bezig in de buurt van Werkendam. En je denkt, ik heb wat aan mijn magneet hangen. En dat is, blijkt dan in één keer meterslang kunstwerk te zijn van een vis. Dat werd zeg maar een maand geleden gestolen uit het dorp in dezelfde gemeente. Nou ja, de kunstenaar die de metalen stuwen maakte is nog stom verbaasd over de diefstal en de vondst. Nou ja, de visser Gerbert van der Stelt is magneetvisser. Hij was samen met zijn kinderen aan het vissen in een vijver in Werkendam. Ja, de magneet bleef ineens aan iets haken. Het was te zwaar om op te tillen. Ja, de magneet die heeft het ook niet gehouden. En toen is hij aan de haak gegaan. En hij grapte nog, zou ik hier ook een vis mee kunnen vangen? Nou ja, even later haalde hij dus een metalen stuur naar boven. Ja, de stuur aan de haak. Maar het was dus een kunstwerk. Ja, kunstenaar Jules Baltussen van 67 noemt het toepasselijk dat zijn vis in de vijver werd aangetroffen. Hij maakte het kunstwerk 11 jaar geleden. Het kreeg een plek op de dijk in Hank. En het is daar toen weggehaald. Dat kon hij toen ook niet verklaren. Het was heel vreemd, zei hij. Waarom zou iemand nou mijn kunstwerk daar weghalen? Nou ja, maar ja, toch was het gebeurd. Nou ja, toen verder werd de stuur ook opgeknapt in overleg met de kustwacht in Leiden. Die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Daarna gaat hij weer naar zijn oude stekkie, hè? Ja. Dus de vis die is weer terug. Ja, de vis zou trouwens niks opleveren, hoor. Als je hem bij de schoothoop zou inleveren, dan krijg je er misschien 3 tientjes voor. Dus het is niet echt een waardevolle vis. Maar ja, het is wel een bijzondere vis natuurlijk, hè. En ook een bijzondere manier dat hij teruggevonden is in Werkendam, hè. Ja. Goed, het kunstwerk in Werkendam is weer terug. Goed, het is woensdag. We gaan beginnen.

Bruno Mars, misschien wel een van zijn leukste nummers, vind ik, die ik tot nu toe gehoord heb. Something Serious, lekker, volgens mij is dat ook de salsa, hè? Of heb ik het nog mis? Ja, goed. Voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Ja, Nadine Visser is bij EK Atletiek in Birmingham voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden. Ja, van harte gefeliciteerd. In haar 9e finale op een groot toernooi was het eindelijk raak voor de Nederlandse van 31 jaar. Ze heeft het erg goed gedaan, zo zeggen de critici. Ja, de Noord-Hollandse liep in Birmingham haar 9e finale op een groot toernooi in de buitenlucht. Ze stond voor dinsdag 3 keer in een EK-finale, 3 keer in een WK-finale en 2 keer in een Olympische finale op de 100 meter horde. Ja, de finale van de 100 horde was ontzettend spannend. Ja, dus Visser, van hartelijk gefeliciteerd. Ja, verder nog meer nieuws. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn 15 personen om het leven gekomen. 27 opvarenden zijn vermist omdat de veerboot gisterenmiddag is gekapseisd. Waarschijnlijk was de boot overbeladen. De boot was bedoeld voor 90 mensen. En volgens de autoriteiten blijkt uit de kaartverkoop dat er zeker 114 man aan boord waren. Plus ook nog een keer 5 bemanningsleden. Ook zou ook een onbekend aantal jonge kinderen aanwezig kunnen zijn geweest. Zij hadden namelijk geen kaartje nodig. Zij mochten gewoon gratis mee. Dus ja, het wordt nog veel erger. Ja, volgens de autoriteiten zijn er dus 77 personen gered. Ze konden aan wal komen op een klein eilandje in het meer en worden met boten terug naar het vasteland gebracht. Ja, de nationale omroep, de ZBZ van Zimbabwe, die meldt dat een duikersteam is ingezet om te zoeken naar de vermiste opvarenden. Volgens de lokale media zou er ook een waarschuwing zijn afgegeven wegens gevaarlijk hoge golven op het meer. Dus ja, iets minder nieuws natuurlijk uit Zimbabwe, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag 12 augustus. Ja, feitje uit het verleden is misschien ook wel eventjes gepast. Paus Julius III geeft opdracht alle exemplaren van de Talmud in beslag te nemen en te verbranden. Ja, dat gebeurde in 1553. De Talmud is een heilig boek voor de Joodse bevolking.

Jannes Uiterwijk. En zomer in een glas is vandaag de dagtopper van deze woensdag, de 12e augustus. Ja, vandaag veel zon. Er is geen bewolking. De temperatuur loopt op. Een frisse start hebben we wel. Het wordt 24 graden in het noorden des Lagerlandes tot 27 graden in het noorden van het land. En als je dan richting het zuiden gaat, richting Limburg, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, groot deel van Duitsland, dan wordt het 32 graden. Ja. De hoogste temperaturen worden verwacht in de grens met België. Ja, we hebben te maken met een luchtvochtigheid die erg laag is. Er is een matige oostenwind. De warmte is over het algemeen redelijk te doen. Hè? Ja. Als we dan naar de nacht, naar donderdag kijken, dan verloopt die rustig. En morgen is er wederom zon met 30 tot 36 graden. Wordt het morgen ook weer een dagje met veel zweet. Want het wordt morgen weer een stuk warmer als vandaag. Nou ja, vandaag wil het ook wel, hè, met 32 graden, jongens. Het is zomer in de Lage Landen. Goedemorgen.

Ja, er draait nu ook een hele nieuwe Spider-Man in de bioscoop. Misschien heb je het gezien of misschien heb je de film al bekeken. Wie zal dat zeggen? Nou ja, er wordt veel reclame voor gemaakt. Hè. Via bekende fastfoodketen krijg je zelfs Spider-Man goodies. Ja, en ook in de bioscoop kun je heel veel dingetjes over Spider-Man kopen. Ja, en ik zat gisteren ook nog even naar de film te kijken. En er is een leuke soundtrack uit met muziek uit die film.

0: Seeds bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag midden van de week.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, inderdaad. Er zijn weer een aantal verjaardagen. Oftewel, wie zijn er vandaag allemaal jarig? Ja, allemaal. Ja, ze zijn inderdaad allemaal jarig. Maar er zijn een aantal die leven niet meer. Maar goed, ik pak even de belangrijkste eruit, oké? Ja. Vandaag is de geboortedag van Matthijs de Ligt, Nederlands voetballer. Vandaag ook de verjaardag, de geboortedag van Joseba Bellocchi, een Spaanse wielertalent. Hij kwam tijdens de Tour de France van 2003 zwaar te val. Het is vandaag ook de geboortedag van Piet Sampras, Regidia Tuur, de Surinaams-Nederlandse bokser. Die viert vandaag ook zijn verjaardag. En het is vandaag ook de geboortedag van Buck Owens. Hij is al overleden in 2006, maar vandaag in 1929 werd hij geboren. Ja, nou ja, nog meer bekende mensen. Onder andere Vitus Bering. Hij overleed in 1741, dus dat is heel lang geleden. Maar hij was wel bekend. Hij was een Deense ontdekkingsreiziger die in Russische dienst de Beringenstraat ontdekte. Hè? Dus best wel een belangrijk man, hè? Want de Beringenstraat wordt nog steeds gebruikt. Hè? Ja, en we pakken er eventjes eentje uit waar we een muziekje van gaan draaien. Vandaag is ook de geboortedag van Mark Knopfler. Ja, 1949 geboren. Hij is een Britse muzikant, zoals we weten. En we kennen hem natuurlijk van The Dire Straits. Hè? Nou, even een nummer solo van hem. Die heet The Long Boat.

Shocking Blue en Venus. Ja, het liedje wordt toch heel veel in films gebruikt, hè? Af en toe, hè? Ja, dus de nazaten van Venus en verdienen er nog steeds aan. Goed, je hoorde Shocking Blue bij je voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. De A50 Os Arnhem bij knooppunt Ewijk, daar staat het stil. De A1 Amersfoort Amsterdam. De A27 Breda Gorinchem bij de brug bij Gorinchem. Daar is de boel gesloten voor zware vrachtauto's, dus is het wat opstopping. En de A27 Gorinchem Breda bij de brug, ook daar richting de andere kant op. Daar is het aansluiten geblazen. Dus mocht je daarheen gaan, hou daar rekening mee.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.

Klassiekers. Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Goedemorgen.

0: Ik ga naar een vakantiehuisje en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Goedemorgen, maak er een mooie dag van. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.

0: Nostalgie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bitch!
1: Het is 10:00. Venlo Vintage. Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.

0: Ik ga picknicken en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Geniet van onvergetelijke tijdloze klassiekers op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Het weer, behalve aan de westkust, bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage.
2: Zon, tropenrooster en Venlo Vintage. De ultieme vibe voor deze hittegolf.

0: is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Een hele goede middag.
5: Las

Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: De allermooiste klassiekers klinken uit je speakers. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers. Bye.

0: Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3-om-3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. Goedemiddag.

De zon straalt de hele dag door. De lucht is helder en blauw. En het is lekker warm. Mensen genieten volop van het zomerweer. De bloemen staan in volle bloei. Niemand heeft er haast en iedereen voelt zich blij. Venlo Vintage wenst je een mooie zomer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie middag.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillanceoperatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage!
3: Venlo Vintage. Zon over grote dagen en onvergetelijke klassiekers.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bijtijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord, maar omdat jonge kinderen gratis meevaren is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage, de stralende soundtrack van jouw zonnige middag.
3: This is Radio Freedom.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kort gehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen, een warme zomerdag met volop zon bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, wordt het 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.

0: en Low Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: A Tribe Called Quest.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
0: D-

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goedenavond.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. En landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet meer automatisch organiseren als ze winnen. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Twee uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Seekers. Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede avond.

Onder de sterrenhemel voelt de avond magisch en eindeloos. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen en vlakbij de watervallen van Co is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. En in Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open, volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen $12,5 miljard voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor $10 miljard verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage. Ontdek de klassiekers die je nooit vergeet.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.
2: Honderd lieben glazen globen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 7:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld, omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

De avond brengt rust en nieuwe dromen voor morgen. Luister naar de klassiekers die nooit vervelen. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goede avond.

0: er een mooie avond van, met de schitterende geluiden uit lang vervlogen tijden. Venlo Vintage wens je een avond vol nostalgie.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal- en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm, vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup tussen Koblenz en Frankfurt is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Pik, pik.

0: is 2 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.